0: Be okay, traffic.
1: Dit is nou, wat is het, 12 minuten voor 7?
2: 12 voor 7?
1: Ja, goeiemiddag.

0: Be okay, traffic.
1: Dit is nou, wat is het, 12 minute voor 7?
2: Voor 7?
1: Ja, goeiemorgen jullie. En die grootste waarschuwing

Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: se raconta em se ouvir o bom Claudio.
1: O Triple H Show, Fakir, não o Bok Radio.
0: Fakir. Kijk nou vandaag die R44 botsing in Wellington, dus bij die Coffee Shop Airfield. De dienst is daar op die toneel in Koeberg in Potsdam weg, Kilani. Nog een ongeluk wat daar plaatsgevind het, nooddienste is ook reeds daar op die toneel. Veilig wees, alsjeblieft, baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.

praatje van Kuiken en Hunter, Kennedy en Norse. Hey, boys. Hier is de boek, Rory, boek, tip, ja. Rory, wie leuk, maar nog net aan is. Zij klokken en gebring er NMI Toyota. Zij moet ik zo dit tot met 7 uur.

0: Dit is een thema wat sy tweede verskyning maak op iClock.
1: Dit is?
0: Verlede jaar, ek kan mooi onthou, ek het verloor teen Marisa. Marisa het gegaan met, ek wil jou nooit weer sien.
1: Ok, maar dit is die beste bereikbare blikkie van alle tye.
0: Dit is die beste anti-love song.
1: Oh.
0: Van alle tye.
1: Okay.
0: So ons kort jou idees, jou menings en jou gunsteling.
1: Mm-hmm.
0: Vergete anti-love song.
1: Sure. Dit is een moeilike een, hoor.
0: Dit is eindelijk een moeilike een. 074-2000-989.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Jerry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
3: Ook Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnig gekyk hier na jou paaie, dit is 17 minute na 5. Daar was een ongeluk op die N2 ingaande by Hou Padstal, by Grabouw, een bakkie met een sleepwaar daar wat omgekeer het. Dan ook een ongeluk by Rosemeadlaan en Pifferstraat in Kenilworth en dan ook daar die ongeluk vroeger by Victoria weg in Soutrivier. Ons het een boodskap gekry van luisteraar wat praat van een ongeluk op de Toys Kloof pas. Ek kan nie op hierdie stadium dit bevestig nie, so as jy in die omgeving is en my kan laat weet, sal ek het baie waardeer. Dan is hier nog een pad as huis toe vandag, van die middestad op by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 1 uur, tot in die Parel, 1 uur en 20 minute, tot in Somerset-Wes, 1 uur en 17 minute. Van die Rondebosse kant van die Kaap, tot hier by ons, kyk jy na 1 uur, en van Century City, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 50 minute. As daar nog iets is, is 074-2000-989.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie. Ons is jou productiviteit en werkruimte vernoot. Contact Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Welkom by Cherry Parel, waar stijl, technologie en uitsonderlijke dienst by mekaar kom. In die hart van die wijnlande bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat krag, leksheid en waarde perfect kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor een motor koop nie, dit gaan oor een ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en een glimlach. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
5: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: mai, un guerriero.
1: Ah, guerriero. Mas quin és el teu arribat?
0: Ah, se t'hi ha escut, ma. Se t'hi ha postre. Anyway, en anem doncs un poquit fan de debat en el atelier. És iri un anti-love song?
1: Ik voel dit is.
0: Ik kan niet die lirken van die quirl nou. Absoluut niks verder, maar als ik nou naar die quirl luister, dan is dit.
2: Tussen jou en mij, let out a bar.
1: Daarin?
2: Let out a bar. Tafelberg.
0: Ja, zo berg tussen.
1: Ik ben er niet. Ja. Geen verhouding kan goed gaan als daar een berg tussen jouw lady size van Tafelberg nie.
0: Ieder Tafelberg is niks van een berg. Kijk, zo. Ons het jou een keer mening hier nodig. Is dit is duizend tussen jou en my anti-love song? 074-2009-9. Dit is nou wel sikke tyd.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town.
0: Zij, Johan Verheer, mijn vriend, welkom terug.
4: Dank je, hallo, hallo Monique en hallo ons luisteraars. Ik wil net voor alle luisteraars, ik heb nog nooit, in die 11 jaar wat ik bij Bok Radio werk, heb ik nog nooit gevraagd voor iets. Nie. Vandaag vraag ik voor iets. So, Zian het nou van die lichaam voor mij in vertrouwen. In vertrouwen heeft hij voor mij verteld.
0: Nee, allemaal weer het klaar. Allemaal weer het klaar.
4: Oké, laat hij dat niet in vertrouwen voor mij vertellen. Hij heeft in vertrouwen voor allemaal verteld.
0: Weer eens is Jan altijd die laatste om te weten.
4: Ik is die laatste, maar dat is in mijn eigen huis ook zo. Oké, so al wat ik vraag is als daar een gym is. Wat voor ons die. Wat voor Zian zal toelaat om op een treadmill morgen te komen hardloop, 10 kilometer.
0: Ek is een lid bij een gym, ek gaan morgen nooit.
1: Nee, maar okay, so
4: weer
1: in die studio
4: als gym is, als een gym is, wat ons kan help, Zian, om die gymse deure te gaan in jou kaartje deur te trek en weer om te draai en terug te gaan kaartje, tel nie as een gym lidmaatskap nie. So, ons wil net vir Zian wees hoe lyk
0: my gym het nie soke goed nie, net so wat
4: ek ons wil net vir Zian wees hoe lyk die binnenkant van die gym regtig en dan die treadmill die 10 kilo's wat hy nou in 48 minute gaan hardloop. Ek wil net weet waar ek sal my eie popcorn bring. Ek wil dit sien, dit is die hoogtepunt van my hele jaar. Dit was 'n besige jaar, maar dit wil ek sien, want dan wil ek net vir myself sê dat al die oefening wat ek gedoen het van februari was glas nie moet te werk nie, want as Zian in 48 minute op sy eerste probeerslag dit kan doen, dan is ek klaar. Dit is die einde van my loopbaan, so het was kort en krachtig, dan gaan ek sommer my tekkies morgen by hoop aflaai. So ek wil het sommer net sien. Right, kom ons begin met die wereld van sport, terwyl alle gym-eienaars nou gebel word deur die lede van ons gemeenskap. Suid-Afrika het 'n belangrike sokkerwedstryd vanaand teen Burkina Faso in die Afrika Nasies beker toernooi. Suid-Afrika het die eerste wedstryd verloor teen Tanzanië 2-1 en gelyk opgespeel teen die voorkus in hulle tweede wedstryd en dit beteken dis alles op die spel vir vanaand teen die span wat tweede lê, want die top 2 in elke groep beweeg aan in die kompetisie, so as ons kan wen, gaan ons definitief verby Burkina Faso en die voorkus behoort Tanzanië te wen, so dan is ons deur. Maar op die oomblik, ons het nog glad nie goed gelyk nie. Ons was 2-0 agter teen die voorkus en ons het teruggekom en 2-2 gelyk opgespeel. Maar teen Tanzanië was ons net nergens. So hopelik het ons nou gesettel en kan ons nou vanavond wen en nog in die toernooi wees. Dit sal positief wees. Cricket, Wes-Indiese Eilande teen Pakistan. Dis dag nommer 3 van die tweede toetswedstryd by Port of Spain. Windies is uitgerol vir 344. Pakistan gooie dan maar weg. Hulle was oornag in so goeie posisie en nou die telling net weer drasties verander. Typiese Pakistan storielyn wat 'n mens aan gewoond raak. So hulle was 266 vir 2 na die tweede dag. Hulle is nou 311 vir 6. So net heeltemal verander. Hulle is nog 33 lopies agter. Ja, nog 4 paaltjies in die bank en dit beteken hulle kan nog steeds 'n goeie eerste beurt voorsprong kry. Maar ek dink dit kon beter gewees het. So die Windies wat terugveg in hierdie wedstryd. Dan eindig het met rugby nie. Die All Blacks speel Vrydag teen die Stormers in hulle eerste amptelike wedstryd in Suid-Afrika. Minus George Bell, een van hulle hakkers wat beseer is in 'n oefensessie. So hy is terug Nieu-Seeland toe. Dit is 'n kort toer vir hom gewees. En nou het hulle vir Bradley Slater nader getrek wat deel is van Taranaki en die Blues. So hy sal môre arriveer en dan wag ons nou nog vir die span aankondiging vir die All Blacks wat teen die stormers sal uitdraaf. Dis net wat ek vir jy het, laaste sport saam met jou is om 6:30 asseblief mense, ons kort die een treadmill, net een goeie treadmill en dan kan ons dit laat gebeur môre asseblief.
0: Ok, wel, Johan, ek hou van die haarkie pleit, ek is seker, jy kan dit maak gebeur, so kom ons kyk. As jy nie het kan gebeur, ek môre oggend, so 8 uur se kant by die gym wees, en hopelik teen 10 uur is ek al uit.
1: Ons sal maar sien.
0: En nog lewendig, ok. My vriend, baie dankie vir jou tyd, ons praat weer hier oor 'n uur, en kyk ons ver ons vorder het. Kan.
4: Ja.
3: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.

0: Little Lion Man. Ek dink dit kwalifiseer as a anti-love song.
1: So biggie way.
0: Klein biggie, want jy is Bok Radio, Bok TV. Hallo daar, goeiemiddag as jy so pas hoe ons aangesluit het. Hierdie is eindklok en jy gebring dier NMI Toyota. Ja, Monique, som die tot met 7 uur. Ons kyk nou na jou vergete 5. Ons is klein biggie laat. So vergewe ons.
1: Dis okay.
0: Waarna ons kyk is anti-love songs. En ek moet nog sê, ek was al besig om deur van die boodskappe te werk. En ek, dit is redelik, ek dink ek is seker niemand het my keuse gekies nie. En het is, ek so blij daaroor, want dit is een van die mees bekendste anti-love songs.
1: Ek moet sê, ek is eindelijk verbaas dat dit nie deurgekom het nie. Maar selfs myne. Myne het ek regtig, ek was op my senuwees, want ek het gedink hy gaan deurkom.
0: Net gauw vinnig, net so voor ons deur die opties gaan, ons het boodskap van Stefan, Stefan van Rikstuwing, het gesê, hy was nog pad na de Toys Kloof pad toe, 20 oor 5 gewees, maar hy weet, hy is nog daar om, want hulle sleep nog een van die vrachtmotors daar.
1: Ok, so daar is nog een bykie van een op en toe daar.
0: Maar dat was 20 minuut terug, so as jy daar een update het, my tjoma laat weet vir ons, vir nou anti-love songs, ek weet nog, ons het nie die antwoord gekry nie, kom ons vat het maar, kom ons...
1: Ek dink dis
0: een... Want om een berg tussen het, hy is nie goed. En is a great song.
1: Kijk, hy sê ook, daar was een gesprek en iemand het gevlug op die plek, so ek dink iemand het iets gesê en die ander het besluit, ek is klaar.
2: Let out a bar.
0: What's a bar, Dozie?
1: Duffel bar. With high, you know.

0: as those eat that's at yo in my in a thing called said no but slight. There's an anti love song.
1: ASI.
0: Like an anti love song show for the Dinsdag middag. Op Hok Radio en jy kers om die uitklok span Zee en Monique saam met jou tot met 7 uur aan jou gebring dier NMI Toyota en nou, dit is sikke tyd dit is sikke tyd om jou wenner aan te wys vir vandagse vergete 5 wat natuurlijk anti-love songs was Monique, gee jou song
1: ek het gegaan met wat ek persoonlijk denk een van die beste anti-love songs is, want hulle sê jy weet ek mis jou maar om die waarheid te praat lig ek nou eindelijk lekker Ek hoop as jy my sien, is jy in jou dinges in.
0: Ja,
1: dit is Gives You Hell van All American Rejects.
0: Ek stem so met jou, dis ook ek het gekies het laas keer.
1: Mm-hmm.
0: Maar soos laas keer...
1: Oh.
2: First I was afraid,
0: is het tweede meeste.
1: Nee.
2: Without you by my side.
1: Nee.
2: But then I spend so many nights thinking how you can
1: Maar dit is een lekker song.

0: Dave Homme Fuss. Via Bok Radio, Bok TV. Het is veel interessant, een stukje trivia als je niet weet, nee. Joef, ze bal. En Johan Ferrara, ze bal. Is broer.
1: Hey, is dit wel voor Eve staan? Neem
0: ik
1: aan.
0: Ik heb geen idee, nee. Ja, dit is dan voor Ferrara. En bal ook licht van Joe Molly talent te vatten.
1: Johan, ga veel kom zoek.
0: Grapje, hij kan mij maar krijgen.
1: Want hij brengt Lomor uit Red Molly aan.
0: Hij kan maar. Wie is bang? Oké, ons het nog een paar vragen oor in ons quiz.
1: Ons het.
0: Maar voor ons bij dit uitkom, is dit die beste video wat ek in die laatste week gesien het. Dit is as jy een kat se mel stadiger maak, kan jy hoor hoe evil hulle eindelijk is.
1: Oh my word. Oké.
0: Ja, dan zit die kat mel net weer. Beter. Kijk, beste video wat ik hier los heb gezien. Het is blij kan een deal met jou. Voor nu, nog een paar vraagjes oor in ons kaakquiz.
1: Wat is een kaas,
0: ja? Die lang een. Die moet staan.
1: Die ander een is een krillekie.
0: Hij is een beetje dronk, hij hangt zo rondom.
1: Oh, jene.
0: Die lang kaak. So, tijd is op, let's go.
1: Kijk. Zian,
0: ja.
1: Suid-Afrikaanse maatskappy achter die swembad stofsuier.
0: Ek sal terugkom na hom toe.
1: Amerikaanse realiteitsreeks wat vir Kim, Courtney, Chloe
0: Keeping en Up with the Kardashians.
1: Afrikaanse film uit 2018 wat handel oor 'n jong seun wat sy stem in die Suid-Afrikaanse weermag vind.
0: Canary.
1: 'N leeu word beskou as die wat van die wildtuin.
0: Koning.
1: Jy weet wat ek bedoel. Suid-Afrikaanse nasionale park en een van die bekendste wildreservate ter wereld.
0: Ek het nie geluister nie.
1: Suid-Afrikaanse nasionale park en een van die bekendste wildreservate ter wereld. Woord wat die idee beskryf dat jou dade uiteindelik gevolge inhou.
0: Karma.
1: Nie tee nie.
0: Koffie.
1: Wat der eenheid word gebruik om afstand te meet.
0: Kilometer.
1: Gevegkuns uit Japan.
0: Karate.
1: Suid-Afrikaanse woestijn wat strek oor dele van Botswana, Namibia en Suid-Afrika.
0: Kalahari.
1: Hoofstad van Denemarke.
0: Kopenhagen.
1: Suid-Afrikaanse sangeres agter I Kissed a Girl.
0: Katy Perry.
1: Dit is al die vrou, maar ek gaan terug na die eerste een toe. Suid-Afrikaanse maatskappy agter die swembad stofsuier.
0: Die Krippie Krodie.
1: There you go.
0: Ek het vergeet, dit is nie wat ons het noem, dit is actually die handelsmerk.
1: Ja, okay. En is die Suid-Afrikaanse een.
0: Ek het allemaal recht, nee, Sabana.
1: Jy het al 12 recht.
0: Let's go. Okay. So trots op myself.
1: Well done.
0: Is Adrian Nunez Diplo. Two-stepping, gaan ons kijken by sport.

Dit is Franja Du Plessis. Stad van Verlange. Een beetje later, kom ons praat vanavond gesels ons jou gunsteling rolprent Davy en Sharon. Leon het alreeds my WhatsApps deurgestuur, hulle gunsteling rolprente. Jy kan vir my stuur in 074-2009-89, net so na jou vinnige nuusoorsig, een bykie later, sal ek dit een bykie deurlees.

0: Jelof met Wit Blits, net hier op Bok Radio, Bok TV, en ons speel natuurlijk Vetkoek Paleis. Ons het nog steeds nie een wenner gekry nie. Wat wil oom Frik Verworsie vraag? Goeienaand, Skippie.
1: Aan Brent, hy wil weet of hy op een dieet moet gaan.
0: Baie dankie, Skippie, dit is ongelukkig nie die correcte antwoord nie. Goeienaand, Tian.
2: Yes, Brent, oom Frik wil weet of hy aan die dikkerige kant is.
0: Dit is nog nie daar nie. 074 2989 is 'n moeilike een vanaand.

Dit is Coldplay met Paradise, Bok Radio, Bok TV. Ja, toe, môre aand weer, ons gaan vorentoe, môre aand met Vetkoek Paleis, en kom ons toer die wêreld speletjie. Cheryl Botma het gesê, nee o, jyne Brenda, dit is moeilik vanaand, ek kyk dit al meer as 40 jaar, maar vanaand... Rosa Pretorius het ook hier gesê, ach damn, dit is moeilik Brenda, dit is een moeilike een vanaand.

0: Koekies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
1: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
2: Die Bokkies is bebok.
3: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Hou vas jou hoorns, dis Bokkeradio. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bokkeradio. Jy het geluister na Laat aand met Gerard Skaap, Bokkeradio 98.9 FM.
5: Everybody quiet down now and get some sleep.
6: Good night, everybody.
5: Good night, Mama. Good night, Ben.
7: Good night, everyone.
8: Good night, Mama. Good night, Daddy.
9: Good night, children.
10: Good night, Daddy. Good night, Elizabeth.
11: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night, Jim Bob.
15: I'm asleep.

is een lang pad naar die liefde. Dat moet jij onthouden. Maar die lang pad loop ik nou.

met mijn woorden. Of telkens dit maar net om dag te sê. My lyf is moeg, my lyf is sat, hy is vol rowe. Oor die